0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: the black keys and tighten up. Net 6 uur geweest. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 28 september. Bijna oktober. Bijna het laatste kwartaal van het jaar. En oktober is over het algemeen altijd wel de maand van de Kink 1500. Dat komt altijd wel zo uit. Maar we willen dat vanaf dit jaar ook echt heel duidelijk maken. Want zeg je oktober, dan zeg je bijna rocktober. Dus, wij claimen de maand oktober bij Kink. Het rockstation van Nederland. En oktober is onze maand. Daarom begint op 1 oktober vanaf nu elk jaar stipt op die dag de stemronde voor de Kink 1500. En de laatste twee weken van de maand is voor de Kink 1500 zelf. Nou, dus komende donderdag gaan die stembussen open. Mocht je toevallig donderdagochtend op Utrecht Centraal zijn, dan zie ik je daar. Maar daar vertel ik later wat meer over. Nu is het dus nog 28 september. Zacht voor de tijd van het jaar. Echt. Er is wat bewolking, maar in de middag gaat de zon schijnen en kan het 20 tot 22 graden.

0: Extra setje aan, elke ochtend tot kink.
1: Ja, en dat wordt de rest van de week alleen nog maar warmer en warmer.
0: Extra setje aan, elke ochtend tot kink.
1: Het kan zelfs 30 graden worden in het zuiden later deze week. Echt
0: op. Elke ochtend tot kink.
1: Nou, vandaag dus nog niet helemaal, maar het wordt een bijzonder warme nazomerweek. Dat is één ding wat zeker is. Zometeen bij kink. Drie uur van de War on Drugs. Who's that? Na deze heerlijke van Therapy. Going

Mocht je nog voor de kledingkast staan en nog eventjes niet weten wat je aan moet doen, dit was het gratis Veenstra's kledingadvies. Altijd leuk in ochtend, zo'n kledingadvies. Baggy trousers hoor je van Madness, waar je zo meteen Weezer ook hoort. En Green Day. Maar eerst, dit is een mooi verhaal. Adam Archon, zo noemt deze gast zichzelf. Dat is een gast die, misschien heb je wel voorbij zien komen in een van jouw algoritmes. Die gaat, zeker in Groot-Brittannië, al behoorlijk viral. Die plaatst allemaal filmpjes op Insta en zo, en TikTok. En die claimt dat hij uit 2045 komt. En dus een tijdreiziger is. En hij zegt, ja, nu denk je misschien wat gek, maar vanaf 2028 is het heel normaal, hoor. Bovendien, aliens zijn in dat land ook, in het jaar ook geland. Dus nogmaals, hij zegt, ik kom in 2045. Ik weet dat tijdreizen sinds 2028 een ding is. Dat weten jullie in 2026 nog niet, natuurlijk. En dat in 2028 ook de aliens op aarde zijn geland. Het is ook een van zijn voorspellingen. Of voorspellingen. Hij zegt, joh, dit staat inmiddels in onze geschiedenisboeken. Neem maar van mij aan. In 2033 zal AI de wereld regeren. Echt op politiek niveau. En in 2045, het jaar waar hij dan uit schijnt te komen, hebben wetenschappers dinosaurussen gekloond en een echte versie van Jurassic Park geopend. Oké. Okay. Ergens heb ik zoiets. Oké, de man die zegt dat hij in 2045 komt en dat in 2033 AI de wereld bestuurt. Ergens denk ik nog, nou, heeft nog lang geduurd. Maar we gaan het meemaken. Zijn voorspellingen, of in ieder geval vanuit zijn optiek geschiedschrijvingen. We gaan er mee. Maar misschien over 2 jaar inderdaad aliens waren. Nou, gezellig zeg. Hartstikke leuk.

0: Well Be Strangers, Weezer featuring Wednesday. Zometeen het nieuws van 6:30. Daarna onder meer Gorillaz, The Gaslight Anthem en ook The Verve komt eraan. Kink.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 6:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier. De politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. En Israël stuurt 2 Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaanoever, een door Israël bezet Palestijns gebied. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De dag begint weer met file op de A15 Rotterdam richting Europoort... door de slechte staat van het wegdek bij de Zuurhofbrug. 10 kilometer file vanaf Rozenburg, 20 minuten vertraging.

0: Nee, het is me niet gelukt, maar toch ook weer wel. Je hoorde net The Verve Bittersweet Symphony. En daarop komt een bericht binnen van Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Grans Leroy, groot Oasis-fan. Die zegt, ja, lekker wakker worden zo. En die ga ik volgend jaar live horen. Ja, inderdaad, The Verve, zanger Richard Ashcroft doet de voorprogramma's van Oasis. En is ook van Oasis in de Johan Cruijff Arena. Afgelopen vrijdagochtend heb ik hier best een beetje FOMO geëxposeerd. Laat ik zo maar zeggen dat ik nog geen... Ik zat niet bij de eerste batch met mensen die een code hadden om kaarten te mogen bestellen voor Oasis. Ik denk, oké, dat kan. Zaterdag en zondag ook... ik kreeg uiteindelijk zaterdagmiddag een code om kaarten te mogen kopen voor een van de shows in Manchester. Maar daar had ik me ook voor opgegeven. Dus ik denk, nou, top. Maar ik heb besloten om het toch niet te doen, want... een van mijn lieve collega's hier... Ik ga niet zeggen wie, want wie weet wilde het niet. Omdat hij bang is dat hij overspoeld wordt met verzoekjes. Maar een van de King-collega's heeft kaarten kunnen kopen voor Napworth. Ja, september volgend jaar. Gigantische happening gaat het worden. Hij heeft er 4 gekocht en gezegd, wie mee wil. Dus daar heb ik al een vinger voor opgestoken. Dus of ik Oasis ga zien in Amsterdam, dat denk ik niet. Maar wel in Napworth. En ik geloof dat ik het ook allemaal prima vind. Ja, ik hoop dat het jou wel is gelukt. Of, als je niet wil, dat het je niet is gelukt. Dan ben je ook winnaar, toch? Ja, dan loopt je ook precies zoals... Dan loopt het even ook zoals je wil. Laten we eerlijk wezen. Goedemorgen, 7:10. Kink op de vroege maandagochtend. Vandaag zon. Er kan hier en daar een buitje vallen. Later ook onweer. In het oosten blijft het droog. Temperatuur 19 tot 24 graden. Morgen kan het 28 graden worden in Limburg. Bijna oktober, hè? Gaat-ie nog? Zometeen de nieuwe van Leap. Ook de Rolling Stones en de Gorillaz. On Melody.

0: van Liep. Hoe vaak zouden we de afgelopen tijd zijn gaan tanken in België of Duitsland? Met de benzineprijzen hier, denk je. Nou, er zijn cijfers. Die hoor je zo meteen van Mario Kwaaitaal in het ANP-bulletin van 7 uur. Met gelijk erachteraan. Met dure benzine heb je al snel een motorcycle empty. Des. Hey. Mannen, Manic Street Preachers hoor je zo meteen. Ook de nieuwe van Cage the Elephant en The Smiths komen eraan. Dus Manic Street Preachers, Cage the Elephant en The Smiths komen sowieso op je radio. Maar daarna... Ja, zeg het maar. Wat zou jij graag willen horen aan het begin van je maandagochtend? Laat het me weten. Stuur een bericht met de King Cap met daarin jouw verzoekje voor een kingstart.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
17: We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een 30 minuten vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Dat zijn omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 20 minuten vertraging.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Patrick is erbij.
3: Zo, goedemorgen. Nog even lekker aan het genieten van een lekker lang weekend tot en met morgen. Maar Patrick, wat de fuck doe je nu al uit bed dan? Ja, dat is een goede vraag. Want soms is namelijk de hele dag op trekken zitten ook ontspanning. Nou, fijne dag. Hoi.
0: Ja, lekker een lang weekend en dan toch al wakker zijn. Heerlijk. Ook mensen die terugkomen van vakantie vandaag. Bas is terug na 2 weekjes aan de Bodensee bijvoorbeeld. Erwin laat weten, goedemorgen Michiel, nog lekker in t-shirt naar kantoor kunnen fietsen. Vanmiddag ook nog de korte broeken bij. Maak er een mooie dag van. Ja, het wordt, de komende dagen wordt het echt belachelijk lekker weer voor eind september. Ook Robert is erbij.
4: Hele goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Week 40 is van start. Let's go. Hoe zit het eigenlijk met de Colden Wodan Boys tickets? Goedjes, hoi hoi.
0: Ja, oh ja, komende vrijdag spelen Wodan Boys een gratis show in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Ja, dat wordt natuurlijk mee hem om binnen te komen. We zijn erbij met Kink. We gaan vrijdagmiddag ook uitzenden. Jim en Isabel zitten in Den Haag. En na de show gaan we nog een plaatje draaien en zo. Maar als je vrijdag naar Kink luistert, vrijdag, dan maak je gedurende de hele dag kans op gegarandeerd toegang tot die show. We weten niet hoe we dat gaan doen, want het wordt echt ja, de eerste die binnenkomt. Maar we hebben de toezegging dat we 5 mensen sowieso naar binnen mogen laten. Dus dat komt wel goed. En ook weer van meerdere mensen, zoals nu weer van Marieke, de vraag: is het nog gelukt met Oasis, Michiel? Ik heb vrijdag een beetje mijn FOMO laten horen. Dat ik nog geen code had om kaarten te kopen. Nou, ik kreeg uiteindelijk zaterdagmiddag een code om zondag kaarten te kopen voor Manchester. Heb ik niet gedaan, want een King-collega hier intern die heeft kaarten kunnen scoren voor Knebworth in september. En daar mag ik mee naartoe. Dus dat, ja en nee, is het gelukt. Eigenlijk, daar gaat het een beetje, daar komt het een beetje op neer. Het is een zonnige dag, er kan wel hier en daar nog wat regen vallen vanochtend. Misschien ook met onweer nog. In het oosten blijft het de hele dag wel droog. Vandaag worden het 19 tot 24 graden. Morgen 22 graden te worden en 28 in Limburg. Je wordt

0: heup- of hersenletsel. Jaarlijks valt 1 op de 3 65-plussers. Dat zijn een miljoen Nederlanders. Daarom begint vandaag de Valpreventieweek met onder meer balanstests en tips om met kracht- en balansoefeningen de kans op vallen kleiner te maken.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Dus gisteren zag ik ineens dat het album Monster van R.E.M. gisteren exact 30 jaar oud was. Nou, ongewaardeerde parel vind ik het. Ik vind het een waanzinnig mooi album. En toen kreeg ik al een DM'tje van Addik. Oh, mag ik er morgen iets aanvragen? Dat heeft hij net gedaan, maar ik krijg hem niet te pakken. Maar nu zijn er ineens heel veel mensen die iets van Monster aanvragen. Ja, dan ben ik ook de beroerste niet. Dus ik ga nu even voor Marco, die vandaag na 3 weken vakantie weer mag beginnen. Die wil heel graag van het album van Monster, dus van R.E.M., Strange Currencies horen.
1: Kingstart.

0: Als jij Linkin Park leuk vindt, dan heb ik wel wat voor je. Er komt binnenkort een film in de bioscoop. Een concertregistratie slash documentaire over hoe de band weer bij elkaar kwam. Linkin Park Unshatter Live. Ik heb hier 2 tickets om de film te gaan bekijken op 30 september. Dat is overmorgen in Pathé Leidsche Rijn in Utrecht. En je krijgt ook Linkin Park Unshatter Live op vinyl. Hey. Dus overmorgen in Utrecht, na de Linkin Park live documentaire Unshatter plus Unshatter op vinyl. Nou, daar doen wij toch helemaal niet moeilijk over, mensen! Nee hoor, het enige wat je moet doen is nu even een berichtje sturen met de Kink-app. Zo makkelijk kan het zijn. Dus stuur even een berichtje met de Kink-app naar de studio als jij Unshatter op vinyl wil en de film overmorgen met iemand wil zien in Utrecht. Want dan kun je namelijk in Utrecht terecht. Dus, ja, oké, Linkin Park fans, meld je maar eventjes met de Kink-app. Nieuws vanaf 8 komt eraan. Zometeen gelijk gevolgd door Queens of the Stone Age en ook Offspring.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots... Voor elke lamp gewoon naar

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: 19:30. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die 7000 euro kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomas de Tunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook.
5: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

0: Nog een maandje.
1: King.
0: En dan komt Perfect uit. Iets meer dan een maandje. 30 oktober volgens mij. Eind oktober in ieder geval. Het nieuwe album van de Queens of the Stone Age. Daar staat deze ook op. Insignificant Other. Hoor je bij King 7 over 7:30. Goeie maandagmorgen zeg. Er kan hier en daar nog een klein buitje vallen. Er is ook kans op onweer daarbij. Later vandaag wordt het dan overal prachtig mooi weer. En ook warm. Warm. Het is eind september, hè? Gaat er nog een beetje. Maar het kan 19 tot 24 graden worden. In het oosten blijft het sowieso de hele dag droog. Morgen kan het 22 tot 28 graden worden. Je zou echt bijna vergeten dat we bijna naar oktober gaan. Donderdag is het zover, dan is het 1 oktober. En dan begint bij Kink de mooiste maand van het jaar. It's the most wonderful time of the year. Vanaf donderdag kun je stemmen voor de Kink 1500. 1 oktober gaan de stembussen open. Die open ik 's ochtends op Utrecht Centraal. Kun je gelijk langskomen en jouw favoriete muziek doorgeven. Maak je de kans op leuke Kinkprijzen. Even kijken, vrijdag zijn we in Den Haag. In het kader van ons Rocktobermaand. Samen bij de Wodan Boys die daar een exclusieve live gig gaan spelen in de Zwarte Ruiten. Gratis toegang. Overdag maak je bij Kink gegarandeerd kans op toegang. Want het zal echt druk en druk en druk worden. We zenden ook live uit vrijdagmiddag vanuit Den Haag. Jim en Isabel zijn daarbij. Je kunt Jim ook vinden zaterdag bij Come As You Are in Eindhoven. En zo vieren wij heel oktober de mooiste maand van het jaar. Want de maand van de Kink 1500 die begint op maandag 19 oktober. Zometeen een mooie apocalyptische Ik Was Vandaag Jaar Oud. Ook Florence and the Machine komt eraan en ZZ Top. Maar ik gaf net dus Linkin Park prijzen weg. Overmorgen een speciale preview screening van Unshattered Life. De live documentaire registratie van Linkin Park. Inclusief het album met de muziek uit die film op vinyl. Heel veel berichten van binnen gekregen.
2: Bij Charlotte.
0: Hey Charlotte, met Michiel van Kink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Overmorgen Utrecht, filmpje. Lijkt je dat?
2: Ja, lijkt me hartstikke leuk.
0: Moet je alleen zelf de popcorn nog betalen? Dat doet er niet voor.
2: Dat komt goed, dat komt goed.
0: Nou, dan mag jij overmorgen naar Unshare Live kijken van Linkin Park. En je krijgt ook de muziek uit deze nieuwe documentaire op vinyl.
2: Super vet!
0: Mocht je dat dan ook willen, morgen rond 8:30, 9:30... maak je ook weer kans op 2 tickets voor die exclusieve preview screening en de muziek op vinyl van Linkin Park.

0: toch even weer opgezocht, want ik wist het niet helemaal zeker. Het is van 20 juli tot en met 20 augustus. De warmste en meest broeierige periode van de zomer. De hondsdagen. The dog days are over, zingt Florence and the Machine. Het wordt morgen 28 graden. Ik weet, het is niet onderdeel van de meest broeierige dagen van de zomer. Maar ergens heb ik zoiets van, nou, volgens mij moeten we de term honden weer opnieuw gaan definiëren. Want het gaat er nergens over. Bijna oktober en morgen 28 graden. Prima. Florence and the Machine bij Kink. Zometeen nog Foo Fighters, maar nu eerst hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 word je net wat slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij een ontdekking van een medekinker die gedeeld moet worden. En vandaag is hij behoorlijk apocalyptisch en komt hij van Norbert.
2: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Net zo oud als ik nu ben. Dat is een paar weken geleden dat ik het las. Ja. Dus het is 57.
0: Het is voor mij ook helemaal nieuw. Ik heb er ook nooit bij stilgestaan. Ja, natuurlijk komt het ergens vandaan. Elk woord komt ergens vandaan. Maar vertel, wat is jouw ik was vandaag jaar oud?
2: Die zit in het herkomst van het woord Armageddon.
0: Ja.
2: En dat is Hebreeuws. Het is bastard, zeg maar. Een oud Hebreeuws, tenminste, het is een Hebreeuws woord. Eigenlijk een naam. Ja. Harmageddon. Sorry, dat zei ik fout. Harmageddon.
0: Ja, Harmageddon.
2: Har betekent berg en Megiddo is een naam van die berg. En daar was dat een stad, lag dat naast die berg.
0: Ja.
2: In het oud, 700 jaar voor Christus, in het Assyrisch Rijk. En daar werden, die was strategisch nogal belangrijk voor de verschillende rijken die toen bestonden. En daar werden flink wat veldslagen uitgevochten om controle te krijgen over die stad.
0: Ah.
2: En daar is de term, de term Armageddon vandaan gekomen. Als het gevecht over de eindtijd, de eindstrijd.
0: Synoniem voor een heel grote strijd. Oké, dus je had een berg, Megiddo. En in het Hebreeuws is berg Har, dus die berg Megiddo was Har Megiddo. En dat is verbasterd. Dus, berg Megiddo, strategische plek, heel veel gevechten geweest daar. En de berg Megiddo, de Har Megiddo, is later verbasterd naar Armageddon en staat nog steeds synoniem voor catastrofale eindstrijd.
2: Precies, dat is hem.
0: Wauw, ja, deze wist ik echt niet. Ik was 50 jaar toen ik erachter kwam, dankjewel.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Weet je er ook eentje voor me? Een ik was vandaag jaar oud. Waar komt een bepaald woord vandaan? Een lifehack of iets anders waarbij jij nu al denkt van als ik dit aan mensen vertel, dan zijn ze echt wat nooit geweten. Zo nooit geweten is een feitje.

0: meeste moment.
1: 8:04. Zometeen, wat is, denk jij, komende week de meest gedraaide nieuwe track bij Kink? We hadden best wel wat keuze. Editors heeft een nieuwe single uit bijvoorbeeld. Queens of the Stone is een nieuwe uitgebracht. Kingfisher is ook terug. Nou ja, wat zou de nieuwe Kink XL worden? Dat hoor je zo meteen rond. Pak hem beet, gooi hem weg. 8:10. En je hoort ook alles over een heel bijzonder initiatief van War Child. Die doen wel vaker iets met muziek. En nu hebben ze op één locatie, ik geloof iets van 14 of zo artiesten in elkaar weten te krijgen in een programmering. Waar je op bijzondere wijze langs kunt. En echt, nou ja, een heel bijzonder avontuur. Daar hoor je meer over zo rond 8:50. Ook de ANP-bulletin van 8:00 komt eraan. Net als The Golden Earring en Placebo.
2: Kink. Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Hintam en Knopend Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Afrit Vriesepalen en Westpoort 10 kilometer file, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file, 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
16: Maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

12 over 8, maandag 28 september. En de Golden Earring op de radio. When the ladies smile. Het is de Kingstart bij Kink Alternative Rock Radio. Nou, dat is ting, klopt allemaal. Ik zeg net, het is prachtig weer. Ik kreeg al een bericht. Wat vind jij prachtig hier in Soesterberg? Giet het. Nou ja, nee, wacht even. Dus er staat vandaag af en toe zon. In de ochtend plaatselijk een bui mogelijk met onweer. In het oosten blijft het droog. De loop van de middag klaart het vaak wel op. 19 tot 24 graden. En morgen, ja, korte broek, t-shirt, teenslippers. Het kan morgen 29 september zijn, maar niet uit. Morgen zonnig, droog en warm. 22 tot 28 graden. Gaat hij nog een beetje, hè? Hey, gaat hij nog een beetje. Ik zei net al, er komt een heel bijzonder evenement aan in Amsterdam. In de Adamtoren. Ik weet niet of je dat pand chemisch geweld staat aan de overkant van het water van het Centraal Station. Je hebt die schommels bovenop. Eén keer gedaan met mijn dochter. Wil ze graag. Doodeng. Wel lachen. Maar goed, dat hele pand wordt helemaal overgenomen door artiesten die daar optreden voor War Child. Dat gebeurt op 14 november. Maar het is echt 20 plus artiesten. Dus het maakt niet uit waar je uitstapt met een van die funky liften. Er is live muziek. En dan, het gaat echt alle kanten op. Maar ook heel veel namen wel een kinkstempeltje hebben. Triggerfinger, Chef Special, Jet Rebel, Nova Star staat er ook. En je kunt kiezen of je alleen 's middags, alleen 's avonds of de hele dag, de hele nacht gaat. Een bijzonder evenement. Kaartverkoop is afgelopen vrijdag begonnen. Zo meteen hoor je Ernst van War Child. Ernst Zuur, die weet er alles van. Over wat daar precies gebeurt en waarom jij daar niet mag ontbreken. En geloof me, dat

voor de komende week. Het eerste geluid wat we van deze mannen horen na het verschijnen van hun debuutalbum. Waar we al behoorlijk verliefd van waren. En met we bedoel ik eigenlijk de hele King community lijkt wel. Want daar kwamen echt, als de dijk van draaien, altijd zoveel berichten op binnen van... Ja, te gek, te gek. En bovendien... Ook live, helemaal goed. We hebben het met eigen ogen kunnen zien op zowel Werchter als Pinkpop. Niet normaal. Wat een charme-offensief gaat eruit van deze Ieren. Want daar gaat het over. How Lonely kwam vorige week uit en is deze week de King XL. Is de nieuwe van... Kingfisher.

0: Chris Cornell, You Can Change Me. De kink ikzelf van deze week is dus de nieuwe van Kingfisher, How Lonely. Ja, die valt gewoon lekker. Kink houdt van Kingfisher, dus duidelijk. Lekker zin om ze live te zien. Later het jaar stuurt Mark heerlijk van Naomi. Riekelt zich ook. Deze plaat ademt herfst. Geweldige kink ikzelf. Goeie en gave keuze, dat stuurt Carlijn. En nog een mooi bericht van Raoul erover.
1: Oh, Kingfisher, hele goede herinneringen aan. Dat was echt een van mijn hoogtepunten afgelopen jaar op Pinkpop. Vooral omdat de band na het concert ook nog een foto deelde waar ik pontificaal in beeld stond met mijn vlag waarop Patrick de ster staat van SpongeBob. Leuke herinnering.
0: Ja, mooi. Dan word je dus gedeeld door Kingfisher met je SpongeBob-vlag. Kijk. Mooi. Alright, ik zei het net al. Op 14 november vindt er een uniek evenement plaats in Amsterdam, georganiseerd voor en door War Child. To the Moon and Back. Eén dag, één doel op een unieke locatie in de Adamtoren in Amsterdam. Die grote toren aan de oever van het IJ, aan de overkant van het Centraal Station, waar je gratis met pontje heen kan. Meer dan 20 artiesten nu al hebben zich aangemeld om daar live te spelen. Soms met akoestische sessies, soms een unieke insteek. Jet Rebel, Typhoon, Douwe Bob, Goldband, Naas, Chef Special, Triggerfinger, Nova Star. Het gaat werkelijk alle kanten op, maar ook zeker wat kinknamen zitten ertussen. Verder zijn er ook masterclasses over mentaal welzijn, pubquizzes, DJ's, surprise optredens. En je kiest zelf een beetje of je alleen de middag gaat, of de avond, of de hele dag. Het is een bijzonder evenement. Het ticketverkoop is afgelopen vrijdag van start gegaan via tothemoonandback.amsterdam. En om daar meer over te vertellen, over ja, wat moet je daar verwachten en waarom.

0: dit evenement. Ernst Schuur van Warchild, goedemorgen Ernst.
1: Goedemorgen Michiel.
0: Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
1: Ja, met een hele hoop hoop en geloof en goede vrienden.
0: Ja. 20 artiesten, meer dan 20 artiesten, allemaal in die Adamtoren. Ik ken het gebouw een beetje. Die liften zijn al een ervaring op zich. Maar ik heb dus nu ook echt het idee dat het maakt niet uit waar je uitstapt, er gebeurt iets.
1: Ja, en er komen zelfs nog artiesten bij, hoorde ik vandaag. Het zijn echt fantastische namen. In een toren. Die toren wordt helemaal gratis aan ons gegeven, de hele dag. Wow. Mogen we die gebruiken. Artiesten doen ook weer belangeloos mee. En het wordt een spektakel. Dit is nog nooit eerder gedaan.
0: Nee.
1: Zoveel concerten op één dag, waar je dus van Chef Special naar Jet Rebel kan gaan, naar Typhoon, naar Laura Jansen, zeg het maar. Je kan 4 concerten op een dag doen. En dat allemaal voor kinderen in oorlog. Hè? Allemaal voor War Child.
0: Echt, de eerste reeks concerten, blok 1, zie ik staan, beginnen om 1:30 's middags. En het gaat tot in de kleine uurtjes door. Hoe link je dit concert, Ernst? Hoe link je die bijzondere event aan War Child? Jullie organiseren, dat snap ik ook wel. Maar als ik een kaartje koop, wat draag ik dan bij?
1: Nou, omdat er zo ongelooflijk veel gratis wordt gedaan, mensen echt achter onze War Child missie zijn gestaan, gaat de opbrengst van alles van het concert na ons werk. En de link met ons werk, Michiel, is wij gebruiken muziek, creativiteit in oorlogsgebieden. Ook met kinderen in Nederland, die uit oorlogsgebieden hier naartoe zijn gevlucht, in Nederlandse opvanglocaties. Dus de link met muziek is er eigenlijk altijd al, sinds War Child begonnen is. Muziek is helend, brengt mensen samen, geeft een beetje vreugde, maar het helpt ook bij het verwerken van emoties en trauma's. Dus ja, die link is crystal clear met onze missie.
0: Ja, duidelijk kun je het eigenlijk bijna niet zeggen, Ernst. 14 november, dan wil je hier absoluut bij zijn. To the Moon and Back in de Adamtoren. Als je nu kijkt op tothemoonandback.amsterdam, dan kun je alvast een beetje kijken wat er nu al bevestigd is. Maar je zegt, er komt dus nog meer bij dan wat er nu al op de programmering staat.
1: Ja, wist ik ook niet. Maar hou het in de gaten, ja. Ik zie soms nog namen erbij komen. Maar het is al een vette lijst. Mensen moeten echt even gaan checken.
0: Ja, absoluut. Daar kun je kaarten kopen. Je kunt ook zelf kiezen voor één of meerdere blokken. Dus je kunt zeggen, nou, ik ga alleen 's middags eventjes. Of ik maak er een volledige dag, avond en nacht van. To the Moon and Back. Amsterdam, daar vind je de hele line-up en de programmering. En zoals gezegd, omdat alles belangrijk wordt gedaan, alleen dat pand beschikbaar stellen aan War Child is al een waanzinnige actie. En ook al die artiesten die belangrijk meedoen, de opbrengst gaat volledig naar het goede werk van War Child. Ernst, bedankt voor je toelichting. Ik ga zelf alvast even een beetje cherrypicken uit de waanzinnige line-up en Triggerfinger draaien, want die spelen ook.
1: Ik hoop dat ik je zie daar, Michiel. Fijne dag.

0: to the Moon and Back. Wil je meer weten over dit bijzondere event en ook tickets scoren? Dan ga je dus naar tothemoonandback.amsterdam. Is dus helemaal de opbrengst voor War Child. 8:58. Zometeen bij King Blink 182 Pom. En ook Guns N' Roses komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 8:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marum en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35.
20: King, dit is het station van Muse. Interpol.
21: Pom en hi. Dan zeggen ze hi tegen. Maar

kwart voor negen. Die bijna klonk als bijna weekend. Dit was een feest. Maandagochtendfeest, daar, rustig. Nee, bijna kwart voor negen op maandagochtend, dat wilde ik zeggen. Het is Kinkels in het Rock Radio, waar we vanaf donderdag... niet alleen wij hoor, maar zo'n beetje de hele wereld. Ja, of dacht maar wel. Beginnen aan oktober. Maar voor ons is oktober dé maand van het mooiste event dat we elk jaar doen. Namelijk de maand van de Kink 1500. De 1500 beste alternative rock tracks ooit gemaakt door jezelf uitgezocht. Dat hoor je vanaf maandag 19 oktober. Dus dat duurt nog eventjes. Maar vanaf 1 oktober gaan de stembussen open. Dus vanaf donderdag kun je via kink.nl en de Kink-app laten weten wat er volgens jou in die lijst moet staan. En we trappen dat mooie moment af vanaf Utrecht Centraal. Ik ben er de hele ochtend te vinden. Jim zit donderdagochtend in de studio. Ik ben op Utrecht Centraal. Als je daar langs bent of langs wil, weet ik veel, dan spreken we elkaar daar. Dan laat je weten wat jij in de Kink 1500 thuis vindt horen. Maak je kans op leuke Kinkprijzen. En we gaan er wel vanuit dat er dit jaar flink wordt gestemd. Want we hebben ook nog wel wat leuks weg te geven voor en veel ook... als je stemt, maar daar komen we later wel op terug. Donderdag in ieder geval, 1 oktober, begint... het is toch een beetje onze maand en wij zijn van de Rock... dus we noemen het vanaf nu Rocktober. Oké, dus donderdag 1 Rocktober begint het stemmen op de Kink 1500. Nou, in ieder geval een beetje nadenken wat je erin in wil zetten. Wat mag er echt niet ontbreken? Ik denk dat even de veelgehoorde nieuwe namen... het zal toch echt wel Bleach 93 zijn... Je moet ook echt heel erg geliefd worden, de Kink-community. En terecht, begrijpelijk nog niet. Maar wat een goede muziek. Bleach 93 en Figure 8, de nieuwste single die hoor je direct na Blink 182. Dit is I Miss You.

0: vaak zouden zij in de Kink 1500 te eindigen. Bleach 9 Free Figure 8 stemmen kan vanaf donderdag 1 Rocktober. Vandaag is het maandag 28 september en 17 jaar geleden overleed Lucy Fodden. Wie is dat nou weer? Nou, zij was een van de schoolvriendinnetjes van Julian Lennon. En dat is weer de zoon van John Lennon. Dus je hebt John Lennon, die heeft een zoon Julian. En Julian had op school een vriendinnetje dat heette Lucy Fodden. Die overleed in 2009, 46 jaar oud nog maar, een auto-immuunziekte. En zij was de inspiratie voor een van de grootste hits van de Beatles.
1: Veenstra vertelt.
0: Jarenlang werd, en volgens sommige mensen trouwens nog steeds, aangenomen dat dit nummer van de Beatles gaat over LSD. Want LSD, dat zijn de belangrijkste woorden die je zou kunnen zien als je de titel afkort. En bovendien, John Lennon die het schreef, ja, daarvan weten we dat hij regelmatig aan de LSD zat in de tijd dat hij dit nummer schreef. Maar het is toch een stuk onschuldiger. En het ware verhaal van dit nummer uit 1967 kwam pas naar boven in 2009. Toen het meisje waarover dit nummer gaat, overleed. Julian Lennon, de zoon van John Lennon, zat op een privéschool in Weybridge, Surrey. De Heath House School. En op een dag was hij samen met een vriendinnetje uit zijn klas aan het schilderen. Ze hadden allebei een ezel tegen elkaar staan, zo'n schildersezel. En stonden dus aan weerszijden van elkaar hun eigen schilderij te maken. Werd een beetje gekloot, werd met verf gegooid en zo. De schoolleidster werd boos. Gewoon zoals kinderen doen. En net die specifieke dag vertelde Lucy, over wie het nummer gaat, dat Julian's vader hem kwam ophalen met de chauffeur. Hey, dat was natuurlijk al wel een grote artiest, dus ja, zijn vader haalde hem op van school. En Julian nam zijn kunstwerk mee. En eenmaal weer thuis vroeg John aan zoon Julian: wat heb je eigenlijk geschilderd? Oh, dit is een schilderij over Lucy, mijn vriendinnetje van school. En ze is in de lucht en er zijn allemaal diamanten om haar heen. LSD of een uit de hand gelopen schildersessie op de privéschool van Julian? Lucy in the sky with diamonds.

0: voor Lucy Vallen. Zij overleed 17 jaar geleden vandaag, maar zij was het schoolvriendinnetje van Julian Lennon. Daarover gaat dus Lucy in the Sky with Diamonds. Zegt de band zelf, hè. Dat kan ook natuurlijk gaan dat ze hun handen schoon wilden wassen in onschuld. Dat kun je ook niet uitsluiten. De Beatles in Veenstra vertelt ze meteen op je radio. Erik, kortom, het is geen verrassing dat de situatie gecompliceerd is tijdens een midlife-crisis. Nou, waar het als een koe zou zeggen, maar het is ook eens een keer de zin waarin drie 90s tracks verstopt zitten. En dat zijn exact de drie tracks waarmee Erik zometeen om 9 uur begint. Het is geen verrassing dat de situatie gecompliceerd is tijdens een midlife crisis. Die drie tracks zo in de Kink 90s break.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
10: Hey, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaan-oever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog twee keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. Kink.

licht verkouden maandag. En dan gaat hij met de King Nighties Break voor deze week. Althans, de eerste van deze week. Het is geen verrassing dat de situatie gecompliceerd is tijdens een midlife crisis. Het is geen verrassing dat de situatie gecompliceerd is tijdens een midlife crisis. Gert en Diaan

No Surprises, Radiohead, Situations, Complications, Caesar. Lekker beentje blijft er toch. En Faith No More, Midlife Crisis maakt het. Dus geen verrassing, No Surprises, dat de situatie gecompliceerd is. Situations, Complications, tijdens de Midlife Crisis. Nou, Faith No More sprak voor zich. Goed gedaan, Gert en Diaan. En dat rijmt. Leuk. En op deze mooie maandag. Nogmaals, ik zeg het er altijd maar even bij. Je krijgt er niks voor, hè. We geven heel veel dingen weg, maar dit is gewoon een gratis leuk dingetje. Iedere dag dat je even zo je brein aan kan zwengelen. Dat je je brein aan kan zwengelen met muziek ga ik ook aan je bewijzen. Zometeen Sam Fender, Editors, maar eerst van...

0: met mijn band op een radiostation. Die hadden toen het vakantiebandje. Dan kon je als band, als je te gast was, mocht je een vakantiebandje samenstellen. Althans, iedereen mocht een cover doen. En dat werd dan een vakantiebandje. Of zoiets voor in de auto. Nou, weet ik veel. Lekker nummer om te coveren trouwens. Deze My Sharona van The Knack. Zometeen Within Temptation, Ramones en De Staat.
1: Kink.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

aan moeder aarde, Mother Earth. Hoorde je Within Temptation, daarvoor Freedom van de Staat, van een nieuwe plaat, een nieuwe titeloze plaat, self-titled album, De Staat. En die heb ik eens in alle rust beluisterd. Daar ga ik je morgen iets meer over vertellen. Of overmorgen, in ieder geval ergens deze week. Nu nog niet. Gewoon omdat ik daar nog geen zin in heb. Het is een plaat die even moet landen, vind ik wel. En dan op een goede manier. Zometeen, Youngblood. Maar eerst Rock'n'Roll High School, dat zijn de Ramones.

0: zometeen hier op Kink. Onder andere MGMT, Royal Blood en The Kinks.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 1 per zin gratis.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïense soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
8: Met zometeen Pearl Jam. Elephant, maar eerst live.

En boem, dan komen de drums erbij en dan komt het allemaal samen. Rearview Mirror hoorde je van Pearl Jam. Zometeen, hier op Kink, Haunted Youth en MGMT. En nog heel veel meer, maar eerst Royal.

0: kunstbizade hier op Kink. The Haunted Youth, Forget Me. Dat was een oud Kink XL van voorjaar ergens, hè, volgens mij. Ja, daar gaan we nog veel plezier aan beleven aan die band. The Haunted Youth hoorde je dus, Forget Me. Zometeen hier op Kink. Simple Minds, Arcade Fire en Nirvana.
1: Kink. Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.

0: zometeen hier op Kink, als je blijft luisteren. Jimi Hendrix, Turnstile, Creed. Zal ik ze allemaal opnoemen? Nee, weet je wat, nog heel veel meer. Maar luister maar.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hek ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
19: Kink, Alternative Rock Radio.
0: Met zometeen Creed, personal trainer, maar eerst de Red Hot Chili Peppers.

Dat doet ze eigenlijk altijd. Tenminste, ik heb het al volgens mij al twee of drie keer gezien. Als wij Creed draaien, zegt ze altijd... waarom moet deze man altijd poepen tijdens het zingen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we het eens een keer moeten vragen. Ik denk dat we eens een keer een mailtje aan moeten wijden. With arms wide open, hoorde je van Creed. Dus zometeen, hierop klinkt de Coral Blur. Maar eerst Jimi Hendrix en Faxeleden.

0: zometeen hier op deze schitterende zender Phoebe Bridges, The Automatic en ja, een absolute kink album top 1000 classic, London Calling van The Clash.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: King. Dit is het station van Radiohead.
0: Let's go with the Automatic. Phoebe.

0: Pink, album Top 1000 Classic.
1: Uit 1979 komt het album London Calling van The Clash. En dat is vandaag de Kink album Top 1000 Classic. Staat op 433 in de album Top 1000 editie 2026. 217 plekken gedaald. Dat gaat hard in een Top 1000. Als je dan opeens 217 plekken naar beneden lazert. Laten we deze plaat niet vergeten, zal ik maar even zeggen. Want een paar dingetjes rond dit epische album. De band dat na het uitbrengen van Give Em Enough Rope. Dat was de vorige plaat, last van een behoorlijke writersblok. Ze gingen repeteren voor deze plaat. Toen kwam alweer een beetje meer beweging in het schrijven. Het was een beetje te wijten aan het feit dat de punk, of waar deze band vandaan kwam, een beetje de gore punk-sound, aan het afnemen was. Dat was de populariteit daarvan. En ze waren op zoek naar een nieuwe stijl, maar dat was lastig te vinden. Guy Stevens was de producer. Werkte voor het eerst met The Clash. Hij was behoorlijk verslaafd aan dope en alcohol. Wat volgens sommigen de plaat zo briljant maakt. Volgens anderen de manier van werken verschrikkelijk ingewikkeld. Legendarische Almoes is een foto van de bassist die zijn gitaar kapot slaat tijdens een concert. Ken je vast wel. Of van de plaat zelf, of van een t-shirt. Je hebt hem vast wel eens ergens gezien. Hij hoorde dat beveiligers mensen tegenhielden om op te staan tijdens het concert. Ze moesten blijven zitten. Het was een zitconcert. Ja, het lettertype is een ode aan de allereerste plaat van Elvis Presley. Dat groen en rood. En The Clash maakte hiermee gewoon een absolute epische plaat. Vandaar dat hij ook vandaag London Calling, dus de Kink Album Top 1000 Classic is. Daarvoor hoor je zo meteen de titeltrack London Calling. Maar eerst Guns of Brixton.
0: Kink Album Top 1000.

Classic The Strokes dan met First Impressions of Earth. Ja, die heeft iedereen nog gehad bij zijn geboorte, denk ik. Maar als je als een alien bent en je komt dan op aarde, zo klinkt die plaat ongeveer. This is Nothing But Thieves and a Different Kind of Happiness.

0: zometeen. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Ja, dat is bij deze een afspraak van mijn kant. En als jij nou er morgen ook bent, dan gaan we gewoon weer gezellig 3 uur radio maken. Ja? Oké, okay, afgesproken. Tot morgen. Hoi.
1: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
17: Falen en frustratie, in the end, Linkin Park.

Hele goede maandagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Die van mij was allesbehalve verkeerd. Ik heb echt ongelooflijk genoten van het mooie weer. Gisteren weer heerlijk ontbeten op het strand en dat was heel fijn vertoeven. En vrijdag dacht ik dat ik een lichte kater had. Dat bleek geen kater. Ik werd steeds snotteriger en snotteriger en snotteriger. Dus ik voelde me wel een klein beetje brak, maar gelukkig heeft dat niet helemaal doorgezet. En ga ik nu weer de goede kant op. Dus ik kan er weer helemaal tegen op deze maandag. Ik hoop jij ook. Fijne alternative rock, daarvoor ben je helemaal het goede adres. Bijvoorbeeld Caesars met Jerk It Out. The Black Keys met Gold on the Ceiling. En nu The Closing Time van Semisonic.

0: Dwalen, oftewel Soulwax met Too Many DJs. En ze zijn weer lekker bezig als Soulwax, deze broers. Vorig jaar brachten ze een lang verwacht album uit na 8 jaar. Ze zijn heel erg lekker aan toeren geweest door Europa. En momenteel zijn ze bezig met Amerika. Dus weer full on track, de mensen van Soulwax. Zometeen hier op Kink heb ik voor je onder andere Tom Petty, ook de Cloud Surfers en CBA onderweg.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Kink. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

Prachtig, machtig, Deense Sabia. Ik ben nog nooit in Denemarken geweest. Trekt me wel heel erg, sowieso die Scandinavische landen. Dus misschien dat ik daar van de zomer maar eens een keer aan moet. Maar dat is pas van de zomer, dat is nog een heel eind weg. Nu op Kink, The Breeders met Cannonball, na The Killers met Caution.

0: Nieuwste van de editor, seriously. Want ook voor nieuw alternative rock ben je helemaal aan het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen de nieuwste van The War on Drugs en ook de allernieuwste van Kingfisher. En neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Break.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.

Een placebo, dat is een nepmedicijn of een behandeling zonder werkzame stoffen, dat toch wel een positief effect kan hebben, doordat de patiënt verwacht dat het allemaal wel werkt. Nou, ik weet dat het af en toe kan werken. Het is namelijk zo dat toen ik examen deed, hebben we het over hoe lang geleden, had ik behoorlijk wat stress. Ik wist wel dat ik het allemaal ging redden en ging halen, maar gewoon die druk, de avond voor die examens, dat werd me af en toe nog wel eens te veel. Dan sliep ik slecht, ging ik vermoeid naar het examen, dat werkte dan niet. Maar mijn vader die had de perfecte oplossing. Ik mocht dat dan tegen niemand vertellen, want het was een geheim nog uit zijn studententijd. Hij kon ook niet vertellen hoe die eraan kwam, want het was ook illegaal, maar het zou me echt helpen. Het maakte je kalmer, zonder dat je er moe van werd. En het gaf je brain ook gelijk even een tikkie. Nou, ik zweer het je. Ik dacht echt dat die pilletjes fantastisch goed werkten. En op een gegeven moment wilde ik natuurlijk weten, ja pap, wat was dat nou wat je me toen met mijn examens hebt gegeven? Het bleken gewoon simpelweg smintjes te zijn. Ja, placebo's dus. Placebo, die hoor je zo meteen hier op Kink. Na de allernieuwste van The War on Drugs. Die heet natuurlijk Who's That?

0: In de zero's vond in Nederland een aantal historische maatschappelijke en economische wetswijzigingen plaats. Onder de kabinetten Kok 2 en Balkenende werd de wetgeving doorgevoerd die internationaal de toon zou zetten of het dagelijks leven van ons ingrijpend zou veranderen. Zometeen aandacht voor zo'n belangrijke wetswijziging in de Kink Zero's Break. Natuurlijk gevolgd dan door drie prachtige tracks uit die zinderende zero's.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijf. Olie 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: voor de Kink Zero's Break. Ja, in de jaren 2000, de Zero's, vond in Nederland een aantal historische maatschappelijke en economische wetswijzigingen plaats. Zo kon je bijvoorbeeld voor de Zero's nog gewoon anoniem over straat. Dat was helemaal geen probleem. Maar halverwege de Zero's veranderde dat, want op 1 januari 2005 werd de wet op identificatieplicht ingevoerd. Jep, jep, aha. Iedereen vanaf 14 jaar die werd toen verplicht om op verzoek van een opsporingsambtenaar een geldig identiteitsbewijs te tonen. Nou, inmiddels zijn we daaraan gewend, maar er kwam best wel wat kritiek op toen in 2005. Van hoezo moeten we ons identificeren? Maar nu is het bijna de normaalste zaak van de wereld. In de Zero's, op het gebied van muziek. 2003 kwam Live met Heaven. 2006, Country Girl van Primal Scream. Die zitten vandaag ook in de King Zero's Break. En we trappen hem af in 2006. Welcome to the Black Parade. Natuurlijk van My Chemical Romance. Veel plezier weer in de Zero's.
1: King. Zero's Break. Zero's.

Heaven van Life, de afsluiter van de Kink Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden, 2026. Kingfisher die komt met een nieuwe single. How Lonely, en dat is deze week...

0: Cryogen van Muse. Isabel hier tot 3 uur op Kink, dus ik mag nog lekker een uurtje met je doordraaien. Dat ga ik onder andere doen met de allernieuwste van Queens of the Stone Age. Die heet Where's the God Girls At? Verder heb ik ook nog Kyo voor je. Is lid onderweg. Allemaal zometeen op Kink. Kink.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
4: Optimisme te midden van somberheid. Clint Eastwood, Gorillaz.

0: Kink.
1: Hallo, hallo. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Met een fijne portie alternative rock. Ook nieuwe alternative rock. Zoals nu de allernieuwste van de Queens of the Stone Age. We hadden eerst al Easy Street, toen Insignificant Other. En nu krijgen we Where the Goth Girls At. Allemaal van die nieuwe plaat die gaat verschijnen op 30 oktober. Die krijgt de naam Perfect met TH. En volgens mij is die ook Perfect. Ik was altijd al heel erg van de Queens of the Stone Age. Maar ik kijk heel, heel, heel erg uit naar dit album. Want als het allemaal klinkt zoals die singles tot nu toe. Njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam. Beetje ouder, beetje rustiger, maar heel erg fijn. Je kan dus nu oordelen wat je vindt van die derde single. Where the Goth Girls At. De allernieuwste van Queens of the Stone Age.

Steven Spielberg. De legendarische, iconische Hollywood-regisseur die zag op een gegeven moment de videoclip van All Right van Supergrass. Hij raakte daar zo enthousiast over dat hij contact zocht met de band. Hij stelde namelijk voor om een komische televisieserie te maken rondom de jongens van Supergrass. En dan helemaal in de stijl van de iconische jaren 60-serie The Monkees. Daar heeft Supergrass vriendelijk voor bedankt. Je hoort ze zometeen hier op Kink met All Right. Ook Bubbles van Biffy Clyro onderweg en een klassieker van Deep Purple, Child in Mine. Child in Time natuurlijk, Isabel. Maandag!

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Nu, bijna alle Dasti-ontvetterspray of navulling, een fles van 1 liter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

ja. All time. King Classic. Deep Purple met Child in Time. Zometeen hele nieuwe alternative rock. Zo van hè, Deep Purple naar de allernieuwste. Band Kyo met hun single That's Me ga je horen. En als je nou meer te weten wil komen over deze mannen van Kyo, dan zou ik je adviseren, ga even naar de site. Want daar is namelijk een interview te zien en te horen wat Jim Voorwald onlangs had met de jongens van Kyo dus. That's Me zometeen. Nu eerst Steady As She Goes van de

0: Het was me wederom een genoegen deze middag met je door te brengen. Ik zeg morgen weer vanaf 12 uur. Same place, hier bij Kink. Zometeen veel plezier bij Stefan. En dus hopelijk tot morgen. Bye bye.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
4: Dit is het.
5: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud-taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog zelf een rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
17: Goedemiddag, zometeen hoor je Incubus naar de Red Hot Chili Peppers en Around the World.
15: Kink.
18: Oh, wat een week.
19: Jongen, hoe komt zo'n week? Het is normaal, hoor.
18: Wat?

beetje wat grauw vandaag. Het was wat dat betreft gisteren echt beter. Het was gisteren echt zo'n dag om naar de bouwmarkt te gaan, emmers verf te kopen en een muur te gaan verven. Dat is wat ik gedaan heb. Dus mocht je vandaag ergens het geluid horen, dat komt dan blijkbaar omdat ik een loser ben die overal spierpijn heeft na een dagje verven. Maar ja, ik moet toch op deze knop drukken. Er komt namelijk heel fijn geluid uit. Radio Free Alice hoorde je. Hun nieuwe Kick in the Shins op Kink. Mijn naam is Stefan. En Bring Me the Horizon hoor je ook zo. Eerst Pink Floyd en Money.

0: gedaan, Ben.
1: Ja, Ben die zegt dankjewel via de Kink-app voor Madrugada. Graag gedaan.
2: Korenslag.
0: Bijna half vier. Adem in. En adem uit.
1: We bouwen even een rustmomentje. Ik weet niet hoe jouw maandagmiddag eruit ziet. Of je al een dag hebt gehad vol met vergaderingen. Of dat die gewoon lekker relaxed is. Maar wat je ook aan het doen bent. Het is nu even adempauze. En tijdens die adempauze spelen we altijd een kort spelletje. Elke maandag tot en met donderdag. Korenslag. De vraag die ik je stel is. Welk liedje hoor je zo meteen op Kink? En dat kun je raden door te herkennen wat het koor gezongen heeft. Titel en artiest, die heb ik van je nodig.

0: zingt.
1: Weet je het? Als het antwoord ja is, geef het dan door via de King Gap. Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En wat dat goede antwoord is, hoor je over 2 minuten. Net als The Offspring zometeen. En ook Bleach 93.
2: Kink. Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: King.

die weet hem. En ook Branko en Bas mogen punten bijschrijven omdat ze dit herkenden. Kink. En die punten mogen bijgeschreven worden in het Korenslagklassement. Dat mag jij ook doen, hè. Als jij titel en artiest wist, noteer even een punt. Anders dan krijgen wij hier een hele administratie. Dat past allemaal niet. Dus noteer zelf even dat punt voor Pearl Jam. Dat was het goede antwoord. Just Breathe.

Het is wel een zielig verhaal. Vooral voor de bewoners van 8 West End Court in New Jersey. Je hoorde The Offspring, Kids Aren't Alright, Op King. Nou ja, dat geldt ook voor die bewoners van 8 West End Court in New Jersey. Die zijn ook niet helemaal alright. Vorige week is dat huis namelijk volledig afgefikt. En dat was enorm nieuws in de Verenigde Staten. Niet per se vanwege de hoeveelheid slachtoffers. Die zijn er gelukkig niet. Ja, de mensen die daar wonen, die hebben geen huis meer. En het was ook niet groot nieuws omdat mensen nou zoveel sympathie hadden met de bewoners die nu dus op straat staan. Nee, het was groot nieuws vanwege de buren. Want naast 8 West End Court, New Jersey, staat een klein blauw huisje. Huis nummer 7,5. Dan weet je een beetje hoe klein het is. Het heeft geen heel nummer, het is 7,5. Klein hutje. En dat mocht absoluut geen vlam vatten. Dat huisje, dat is namelijk het huis waar Bruce Springsteen Born to Run schreef. En dus moest de brandweer alles uit de kast halen om dat huis te redden. En dat is gelukt. Born to Run, je hoort hem zo meteen na Arctic Monkeys en Cornerstone op Kink.

0: Het is 4:54. Zometeen hoor je dus het nieuws.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Daarin 2 dode schapen, een aantal dode kippen. Je gaat je bijna afvragen of de wolf inmiddels ook in Amsterdam is aangekomen. Of is er iets anders aan de hand? Je hoort het zometeen dus in het ANP Nieuws. Daarna Talking Heads.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Yesogus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten. Lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15, Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
18: King Alternative Rock Radio.
20: Zometeen hoor je Talking Heads.

0: Talking Heads and She Was. Dit is Kink. Met Nirvana ook zo meteen met Fontaine's DC. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 28 september. De dag waarop een Britse boerin de geschiedenisboeken ingaat als held. Zij kwam gisternacht thuis van een feestje, was op weg naar huis in elk geval. En ze zag bij de luchtmachtbasis Fairford, een grote luchtmachtbasis in het zuiden van Groot-Brittannië, drie witte bestelbusjes en een handvol mannen met bivakmutsen. En toen dacht ze, dat is niet goed. Waarschijnlijk handelden mannen in opdracht van Iran en wilden ze een aanslag plegen op de Amerikaanse bommenwerpers die daar staan op het vliegveld. Maar de boerin belde de politie en dankzij haar kon die politie de mannen oppakken. Verder gaat het vandaag veel over het besluit van Israël om Nederlandse diplomaten het land uit te zetten. En Batman, die heb je misschien ook wel meegekregen. Dat was ook in Engeland dit weekend, veel in Engeland dit weekend. Maar er was een tasjesdief, die was aan het werk bij een verkleedfeestje. En één gast, verkleed als Batman, die zag dat gebeuren en die dacht, ja hallo, ik ben Batman, I'm Batman, zei hij hardop. En toen is hij achter die dief aangerend, heeft hem in de kraag gevat en de tas teruggegeven aan de eigenaar. De dief mee met de Britse politie. En ik zie nu dat er een persbericht binnenkomt, ook van die Britse politie. Om misdaad in heel Groot-Brittannië te verslaan, vragen wij alle boerinnen om zich voortaan te verkleden als Batman.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Nou, misschien werkt het wel. Is wel onhandig koeien melken, denk ik, met zo'n Batman-masker. Dat kan. Dit is Kink. Nirvana hoor je zometeen. Eerst nieuwe muziek van Fontaine's DC. Marianne.

Afgelopen weekend een van de winnaars bij de MTV Video Music Awards. Jazeker, daar heeft Nirvana gewoon nog een prijs weggesleept. De overgebleven leden van de band waren er ook om die prijs in ontvangst te nemen. Dave Grohl, Kurt Novoselic, Pat Smear was er ook. En zij stonden op het podium. Kurt Novoselic deed een bedankwoordje. En terwijl hij dat doet, staat Pat Smear naast hem. Inmiddels ook bij Foo Fighters actief. En die staat rustig even een peukje op te steken. Rustig wat rook uit te blazen. En ik weet het, roken is ontzettend slecht voor je, maar het zag er zo relaxed en zo grappig uit. Je moet die wilde maar eens terugkijken. Nirvana hoorde je, Where Did You Sleep Last Night op Kink. En dit is Inhaler, My Honest Face.

0: Even, nu schiet het tenminste op met de AVAS. Ik denk dat er een hoop scherven op de grond liggen. Big in Japan, Guano Apes, hoorde je op Kink. Er bestaat een kans dat mijn hoofd rondslingert op een plek van het internet waar je helemaal niet wil dat je hoofd te zien is. Althans, ik heb zo'n vermoeden dat die kans bestaat. Ik leg je zo uit waarom en je hoort ook de Pretty Reckless. What you say, I forget. What you do, I regret. Not a word of it is true. Net als de Manic Street Preachers.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. In het Noord-Hollandse Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege een brand. Die woedde in een bakkerij in het centrum. Iedereen is op tijd weggekomen. Het vuur zou intussen uit zijn. Europese landen moeten minder praten en meer doen om hun defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Yesogus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken om doelen te halen. Een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Zijn regering treedt streng op tegen critici. De afgelopen tijd zijn al 100 mensen opgepakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt nog wat regen over, met lokaal wat onweer. De temperatuur daalt vannacht naar 15 graden. Morgen droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het druk rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 18 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn en een 30 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar 1 rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Job onthoudt dus nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het filerijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum.

0: Het zou kunnen zijn dat je mijn hoofd tegen gaat komen op bedenkelijke websites. En ik zeg er maar vast bij, de foto is echt.
1: Ja.
0: Wat is er gebeurd? Nou, ik had een brief ontvangen van het RDW. Dat is de instantie die gaat over de rijbewijzen in Nederland. En in die brief stond, je moet je rijbewijs verlengen. En dat klopt, die verloopt inderdaad. Dus, en dat kan allemaal online tegenwoordig. Het enige wat je zelf echt nog moet doen is dat je naar een RDW-gekeurde fotograaf gaat die dan pasfoto's maakt en die meteen ook opstuurt voor je. Je krijgt ze niet meer mee in zo'n mapje, ze sturen ze meteen voor je op. Maar daarvoor moest ik dus wel naar een fotograaf die door het RDW was goedgekeurd. Want zijn foto moet aan bepaalde eisen voldoen, snap ik ook wel. Ik kan niet zomaar met je telefoon, bepaalde verlichting en bepaalde verhoudingen. Dus helemaal prima, ik naar zo'n fotograaf. Die zat in een boekhandel. Dat vond ik al gek. Maar vooruit, ik zeg tegen de vrouw achter de kassa, ik moet een pasfoto laten maken voor mijn rijbewijs. En zij zegt, kom maar mee. Moest ik achter haar aan, achter de kassa langs. En zij nam mij mee naar een hok. Nou, ik denk 2 bij 1 meter was het. Het was echt heel klein. Met stellingkasten tegen de muren aan tot aan het plafond. En die stellingkast vol met pakketjes. Gewoon van die pakketjes die opgehaald worden van de DHL en de PostNL. En die je dan af kan halen bij zo'n winkel. En aan de andere kant stond een krukje tegen de muur. Met op die muur een soort A4'tje geplakt of zo. Een soort whiteboard was het meer. En zij zegt tegen mij, ga maar neem maar plaats op dat krukje. Dus ik denk, nou, ik ga even op dat krukje zitten. En dan maakt zij de plek waar de foto's gemaakt worden klaar. Dan zet ze het licht even goed. En dan zorgt ze ervoor dat die foto's gemaakt kunnen worden. Maar dat was het niet. Nee. Zij pakt namelijk van achter die stellingkasten een fotosoestel. Ze drukt 2 keer op een knopje. Een foto van mijn hoofd verschijnt op een iPad naast haar. Ze drukt op verzenden en daar was het. Dat waren de foto's die door het RDW zijn goedgekeurd. Ik heb er €20 voor betaald. Voor een foto in een opslaghok. Dus, nou ja. Mocht ik binnenkort ergens met mijn hoofd verschijnen op een website waarvan je denkt, dat is geen deepfake, dat is een foto van mijn rijbewijs. Dan weet je het vast. Dit is Kink. Zometeen hoor je The War on Drugs. Eerst The Calling, Wherever You Will Go.

Bomb Drugs Under the Pressure. Kleine waarschuwing, ik hoop niet dat er meteen een soort stress toeslaat op het moment dat je deze klank hoort. Omdat je vorige week in de wachtrij hebt gestaan in de hoop om kaarten te fixen voor dat concert dat ze gaan geven. En als je dat wel hebt gestaan, dan hoop ik dat het je gelukt is en dat je binnen een jaar Oasis live gaat zien. Wie nou

0: now, Green Day.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam, door 5 kilometer file bij Hardingsveld Giessendam. A16 Rotterdam-Breda, 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
0: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
11: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
16: Er is een kans dat op dit moment iemand tegelijkertijd gaapt met jou.
17: Filosofie. De oplossing voor elke file.

zeker een maand geleden dat ik ze zag op Pukkelpop in België. En het blijft zo indrukwekkend om die twee gasten aan het werk te zien en dan deze bak herrie te horen. 10 over 10, Royal Blood op Kink. Met nu cake, een short skirt, long jacket.

0: Neil Young, rocking in the free world. Het was weer een schitterend weekend. De sportieve hoogtepunten, we hebben gewoon alles gewonnen. Als Nederlands zijnde dan, want het Nederlands elftal met een eerste overwinning onder de nieuwe bondscoach Demi Vollering, die namens Nederland wereldkampioen wordt in het wielrennen. De Lavender Cup, ken je dat? Dat is een tennistoernooi tussen Team Europa en Team de rest van de wereld. En het tennistoernooi is gewonnen door Team Europa, jawel. Maar de spannendste wedstrijd van het sportweekend, die is elke maandagmiddag.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Twee albums uit de albumtop 1000 nemen het tegen elkaar op. En jij bepaalt welke van de twee wint door je favoriet door te geven via de Kink-app. En op het centercourt staat Team Europa al klaar, vertegenwoordigd door You've Come a Long Way Baby van Fatboy Slim. En inmiddels heeft het Team Wereld ook een vertegenwoordiger.
2: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Het is From Zero van Linkin Park. Eén van deze twee zal uiteindelijk winnen. Maar welke, dat bepaal jij. De eerste servicebeurt is nu voor Fatboy Slim. Maar misschien kan Linkin Park al vroeg in de wedstrijd een break forceren. Nogmaals, jij bepaalt het.
1: Monday Mania.
0: Wordt het From Zero of You've Come a Long Way Baby? Geef het door via de King App. Eén van de twee wordt de winnaar en van die winnaar hoor je twee liedjes. Eerst Soundgarden, zometeen na de Black Keys. Dit is Lonely Boy op Kink.

0: The Day I Try to Live, Soundgarden op Kink. Een spannende wedstrijd tussen You've Come a Long Way Baby van Fatboy Slim en From Zero van Linkin Park. Hoe gaat het op het Center Court?
1: Monday Mania. Monday Mania.
0: We zitten inmiddels diep in de derde set. 7-6, 4-6, 1-1 gelijk in sets op de service game van Linkin Park nu, waar Fatboy Slim net een breakpoint pakt en deze derde set naar zich toe kan trekken. Lange rallies wel hoor, tussen deze twee giganten. En daar valt de bal net buiten de lijnen uit. En dus gaat de vierde set inderdaad naar Fatboy Slim. Of de derde set. Wordt de vierde set dan de allesbeslissende? Het wordt uiteindelijk bepaald door jou. Stuur je favoriet via de Kink-app. Dan hoor je zo twee tracks van dat album.
1: Kink.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week...

0: Stylish toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford zijn op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar hen en wat ze van plan waren gaat verder. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer omdat deze groep veel contact heeft met andere mensen en dus meer risico loopt op griep. Een testvlucht van ruimtebedrijf SpaceX is sneller beëindigd dan gepland, maar wel geslaagd. Een raket is voor het eerst in een baan om de aarde gekomen, ondanks een uitgevallen motor. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er nog wat regen over, met lokaal mogelijk onweer. Vannacht koelt het af naar 15 graden en is het droog. Morgen buitengewoon warm met 25 tot 28 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus drukker dan normaal, veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, 24 kilometer daarvan. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk-Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27... als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Voor knooppunt Lunetten 7 kilometer. De weg is daar wel.

0: hebben deze vrijdag een show, een gratis show, in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Wie het eerst komt, die het eerst maalt, die staat gewoon vooraan. En Kink is er sowieso bij. Dus ook als je niet naar Den Haag kan komen, begint je weekend met Wodan Boys. Blindsided hoorde je. En terug dan naar die spannende strijd.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.
0: You've Come a Long Way Baby van Fatboy Slim tegen From Zero van Linkin Park. De vijfde en laatste set aangekomen op een tiebreak. Matchpoint voor Linkin Park. Maar wordt hij ook verzilverd? Ja! Ja, die belandt in het net. De dropshot van Fatboy Slim belandt in het net. En dus worden de vuisten bij de Amerikanen gebald. Want From Zero wint Monday Mania. Daarom hoor je zo meteen The Emptiness Machine van dat album.

0: Machine van het album From Zero. De winnaar van Monday Media vandaag. Linkin Park onder andere dankzij de stemmen van Koos. Monica die wilde deze horen. Immanuel en ook Pieter. Pieter, de winst is jullie kant op gevallen. Wat gaat er nu door je heen?
1: Nou ja, enthousiasme natuurlijk. Heerlijk zeg. Kink. Kink. Alternative.
0: Rock Radio. Zometeen Snow Patrol naar Casey Elephant.

Snow Patrol en Take Back the City. Dit is Kink. En misschien heb je het wel meegekregen dat we niet zo lang geleden verhuisd zijn naar een nieuwe studio. Waarbij we nu aan de zijkant een mooie glazen pui hebben, waardoor ik kan zien wie er op de gang zich bewegen en allemaal dat soort dingen. En normaal gesproken zou ik nu Jim Voorwald aankondigen. Maar als ik door dat raampje kijk, zie ik hem nog niet aankomen. Zullen we hem een minuutje geven? Kijken of hij dit hoort. Of hij nu dan de trap afrent, moet hij wel voorzichtig doen natuurlijk. Maar hij zal ook zijn laptop in zijn handen hebben, want die heeft hij altijd netjes bij zich. En of hij dan zometeen om het hoekje verschijnt hier bij de Kink Studio, of dat hij gewoon wat later is en zometeen een hele fijne show neer gaat zetten. Wat sowieso gegarandeerd in de avond van Kink heel veel fijne nieuwe muziek. Maar bijvoorbeeld ook zometeen Hozier, zometeen Queens of the Stone Age. En, nou ja, ik zei het al, nieuwe muziek dus. Zometeen ook die nieuwe van Nothing But Thieves. Nee, ik denk niet dat het meer gaat gebeuren. Maar zometeen na 6 uur wel.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in 1 ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm, tussen de 25 en 28 graden.

0: Hallo Mark. Marcel is er ook. Hallo Marcel. Bart. Hallo Bart. Hallo. Goed dat je erbij bent ook. Jeroen is ook aanwezig. Die zegt vrouw op vakantie. En ik alleen aan mijn pastinaaksnoepje ook. Oké, goed bezig Jeroen. Daan, die is er ook bij. Hallo Daan. Goedenavond, goed dat je erbij bent. En die zegt via de Kink App. Afgelopen weekend heb ik het nieuwe album van Nothing But Thieves helemaal kapot gedraaid. Nu al, dat is zonde, net nieuw. Maar draai daar maar wat van AUB. Ja, het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Goed is hij, hè? Dat geldt ook voor deze single die erop staat. A Different Kind of Happiness, hoor je nu?
1: Kink Spitstrook.

Mr. Freeze op jouw Alternative Rock Radio. Hallo, goeie avond. Ik vind het echt te gek dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, ik ben Jim. Dit is dus de avondshow, zoals al gezegd. Door de Case Choice en Mr. Freeze. Ja, ik had dat momentje ook wel even, hoor. Niet zozeer dat ik Mr. Freeze ben, maar wel dat ik even dacht van, oké, wat gebeurt hier? Net weekend geweest, hopelijk heb je ervan genoten. Hopelijk geniet je ook een beetje van je maandag, want het kan ook leuk zijn, hè? Afgelopen weekend was ik shoppen. En nou doe ik dat niet super vaak meer, zeg maar heel bewust shoppen. Ik bedoel, heel veel gebeurt natuurlijk online. Maar nee, ik moest nu echt wel eventjes een kledingkast refresh hebben. Dus ik dacht, nou weet je, met dat doel ga ik dan eventjes naar het winkelcentrum. En ik zag daar een soort evenement gaande. Dat er allerlei dozen worden aangeboden die ooit retour zijn verzonden naar grote webwinkels. Noem een Amazon, noem een Bol, nou, noem ze allemaal maar op. Maar dat zijn dus allemaal pakketjes die zijn ooit retour gestuurd, om wat voor reden dan ook. En die komen dan ergens in een of ander pakhuis terecht. En die worden daar dan verkocht. En ik vond het een fascinerend beeld. Het was op het moment dat ik het zag, was het al 2:30 middags. Dus ik heb de verleiding weerstaan om er ook niet tussen te gaan duiken. En ook te kijken van, goh, zou er wat interessant zitten in die dozen? Want je mag ze niet openmaken, je mag er alleen een beetje mee rammelen. En dan moet je besluiten, koop ik dit wel of koop ik dit niet? En ik vond het toch wel fascinerend hoe mensen, nogmaals, 2:30 middags, hè. Dan ga je er toch wel eventjes vanuit, althans ik wel, dat de schatten die daar dan eventueel tussen zitten, weet ik veel, Lego sets die niet gewild zijn en dan gewoon worden teruggestuurd, die zijn allemaal lang weg, joh. Ik bedoel, daar heb je helemaal niks aan. Dus ik stond daar zo een beetje naar te kijken, zo van hoe mensen dan toch, dit vorm van dit pakketje. Ja, oké, hier zit overduidelijk een t-shirt in de vorm van dit pakketje. En als je er overheen wrijft. Maar is het dan eentje in jouw maat? Heb je er wat aan? Kan je het doorverkopen? En ik zag allerlei mensen, zag ik ook mij aankijken, zo van, dag meneer. Doet u maar mee. Het is een beetje alsof een beetje hetzelfde als wat je hebt als je zeg maar aan de rand van een jacuzzi staat en dat mensen je ook op een gegeven moment aankijken van, hey, doe lekker mee. Maar dan was dit een stuk minder comfortabel, kan ik je zeggen. En het zou me eventueel meer weggegooid geld hebben gekost. Nou goed, dat was een beetje mijn weekend. Een beetje gefascineerd naar mensen staren die dozen aan het bekijken waren en aan het voelen waren. En verder ook, oh ja, en ik heb ook kleding geshopt. Ja. Het allemaal goed staat en zo, dat ik moet nog een fitcheck doen. Kan je allemaal volgen op mijn Instagram? Volg, link in bio. Nee, helemaal niet. Nee, doe ik niet aan. Goed, veel fijn Alternative Rock, want daar gaat het om. Hopelijk past dat jou wel iets beter dan de meeste kleding die ik heb gepast ook die middag. Zometeen bijvoorbeeld Simple Plan, Your Love is a Lie. En nu de Smiths, dit is How Soon Is Now op Kink.

Als je deze ook uit frustratie hebt gedraaid, misschien wel een jaar of 20 geleden of zo, of ietsjes minder dan 20 jaar geleden, toen een relatie zonder jouw schuld uitging. Ik steek nu mijn hand in de lucht. Ja, nee, mijn vriendinnetje die ging toen vreemd en ik was daar zo ontzettend. Nou ja, ik was een puber. Alle emoties waren vermenigvuldigd met 14. En dan komt dat extra hard aan. En zat ik te janken op dit nummer? Oh ja, zeker. Nu kan ik er met een soort van glimlach toch wel op terugkijken. En van vreemd gaan en tragedies in de puberliefde gaan we naar een symfonie. Verschillende stijlen. Het gaat allemaal over juist met elkaar samen zijn. Muse, dit is Be With You op Kink.

Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe deze plaat live klinkt. Dat kan alleen maar fantastisch zijn. Muse, Be With You. Wellicht dat je erachter komt. Eind november, dan staan ze 2 keer in de Ziggo Dome voor Kink Present Shows. Voor nu is het de avondshow van Kink. Waar ik een klein probleempje heb. Elke dag neem ik namelijk een oude spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Vind ik leuk eventjes tussendoor een leveltje doen. Of even kijken of ik ergens nog een trophy kan halen of wat dan ook. Wat ik al zei. Het probleem is dat ik hem dan aan hetzelfde netwerk aansluit als waar ook alle muziek van Kink doorheen gaat. En dat heeft als resultaat dat er wel eens een plaat vast komt te zitten in die oude spelcomputer. Ik heb jouw hulp nodig om...

0: wat er vast zit in mijn oude spelcomputer. Geef jouw suggestie even door via de KingCap. Dan kan ik hem opsporen en hoor je hem over een paar minuten. En ook Sam Fender komt eraan.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

Ja, Hidde heeft het goed. Maurice ook. Stefan ook een held. Ach man. Oh, en Martin ook. Ja, nee, jullie hebben het allemaal correct geïdentificeerd. Dankjewel. De hitbit van vanavond is inderdaad Foo Fighters. En het prachtige Everlong.

Young Fender met Tyrants hier op Kink, Alternative Rock Radio. Ik had het van het weekend met een paar collega's over wat de volgende tatoeage is die we misschien wel zouden willen nemen. Ik bedoel, ik heb sinds een maandje of zo heb ik mijn eerste tattoo. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is een klein tamboerijntje. Is een beetje gebaseerd op Oasis. Maar ook omdat ik muziek heel erg leuk vind. Dus daarom wilde ik een muziekinstrument. Mick Hummel heeft een paar tatoeages. Michiel Veenstra is lekker op dreef. Volgens mij heeft Erika Corton er ook wel één of twee of zo van die plaatjes op zijn lichaam. En wat zou je dan op je arm of waar dan ook willen zetten? Rock and Roll is Dead, Lenny Kravitz, zou misschien wel een grappige zijn, een soort van ironisch. Joker and the Thief, misschien? Nou, dit niet, want dan kom je wel echt over als een slet, misschien wel als een hoer. Roxanne, hier is de Police. Rock!

Het is vaak genoeg gezegd door critici. Rock and roll is dead. Gelukkig bewijzen jij en ik het tegendeel. En Lenny Kravitz ook. Rock and roll is dead hoorde je hier op Kink. Alternative Rock Radio. Het feit dat deze radiozender kan bestaan, zeg maar genoeg over.

is springlevend. Onder andere dankzij Kingfisher. De band is dit jaar ontzettend hard gegaan. Ze hebben een nieuwe single. En die is fantastisch. Deze week hoor je hem extra vaak, want het is de King XL. Hier is How Lonely.

0: Ook al heb je een hele saaie avond, draai gewoon één keer Mando John Dance With Somebody. En geloof mij maar, ineens, als er ook maar plek is op een vloer, dan wordt het meteen een dansvloer. Echt een hele fantastische Dance With Somebody hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen de Kink Icon Essentials. Jij bepaalt namelijk een van de meest essentiële tracks van Stone Temple Pilots. Op welk nummer kan jij het hardste en het lekkerste meezingen bijvoorbeeld? Ik ben heel erg benieuwd naar ook System of a Down en David Bowie komen eraan.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: 7 uur. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar €20 miljard aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Stone Temple Pilots.
0: Namelijk met het bepalen van de crème de la crème als het gaat om Stone Temple Pilots. Jij en de medekinkers bepalen wat de Icon Essentials zijn van deze band. Zodat we aan het eind van de week een ultieme playlist hebben samengesteld waarvan je makkelijk kan denken, oh ja, ja, dit is inderdaad wel de essentie van, in dit geval, Stone Temple Pilots. Nou, het is maandagavond. Dat betekent dat we gaan beginnen met de eerste categorie. En dat is de beste meezinger. Gewoon lekker makkelijk. Of nou ja, makkelijk, dat weet ik niet. Jij moet kiezen uiteindelijk. De beste meezinger, daar ben ik nou op zoek van, Stone Temple Pilots. Welk nummer kan jij van vooraf aan zonder enige moeite meeschreeuwen? Als Stone Temple Pilots ergens staan, welk nummer blijft er dan na echoen? Wat is volgens jou het nummer wat je lekkerste kan meeblaren van Stone Temple Pilots? Ik zou zeggen, pak de Kink-app erbij. Ga naar de berichtensectie. En laat het weten via de Kink-app. Wat is volgens jou de beste meezinger van Stone Temple Pilots? Ik ben heel erg benieuwd. Je hoort hem zometeen dus in de Kink Icon Essentials. Naast ook Disco 2000 van Pulp. Na deze nieuwe single van Phoebe Bridgers. Dit is Bobby op Kink.

0: Alternative Rock Radio. Dit is Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Nou, wat mij betreft hoef je niet stressed out te zijn. Want het is ook gewoon leuk, hè, die Kink Icon Essentials kiezen. Elke week staat er namelijk een Kink Icon in de schijnwerpers van de avondshow. Jij en de medekinkers kiezen de crème de la crème als het gaat om deze band in dit geval. Ik help je er wel een klein handje bij door jou elke avond een categorie te geven. En vanavond gaat het om de beste meezinger van Stone Temple Pilots. En ik merk in de Kink-app dat het best wel een eenzijdig gesprek is geweest. Interstate Love Song krijg ik hier bijvoorbeeld binnen, onder andere. Hunger Strike. Ja, ik denk dat er een beetje verwarring is met Temple of the Dark. Ik heb het over Stone Temple Pilots. Kijk, Jeroen die heeft het over Plush. Erik die zegt, ik zou zeggen Plush, maar die mag eigenlijk pas op donderdag, hè? En aan de telefoon Eddie. Eddie, goedenavond. Ja, welke track is volgens jou de beste meezinger en waarom?
2: Oh, ik heb bij aangegeven dat het Plush er is.
0: En waarom vind je dat?
2: Het is echt zo'n...

0: En
1: meeschreeuwen van heb ik jou daar. Ja, nou top. Dankjewel Eddy. Waar ben je naartoe onderweg?
0: Ik ben onderweg naar Duitsland.
1: Naar Duitsland? Voor je werk dus, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Oh, oké. Nou, werk ze nog even.
0: Dankjewel.
1: En geniet van Plush.
0: Hey, succes.
1: Yo.
0: Yo. Kink, Bicon, Essentials, Stone Temple Pilots.

0: Crush, volgens jou en de medekinkers. Het nummer met, of de beste meezinger moet ik dan zeggen, ja. Van Stone Temple Pilots dan in de Kink Icon Essentials. Morgen een nieuwe categorie, dan de zoektocht naar het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Welke is dat? Morgen kom je erachter. Althans, dat hoop ik dan. Hey, en zometeen hier op Kink in de avondshow. Onder andere Florence Road en ook Kings of Leon.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

Pink, dit is de plek waar je dit soort bands hopelijk leert kennen. Florence Road, je hoorde de nieuwe single 7563. En dat leren kennen van nieuwe platen, daar is eigenlijk dit moment een goed moment voor. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het 10 over half 8 is geweest, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En vandaag is dat er eentje van een groot

Over een maand ontstaan ze in de Ziggo Dome voor Kink Presents Placebo. De band, joh, Placebo. Ze hebben zojuist een gloednieuwe track gedropt. Hoe die klinkt en jouw feedback erop, daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Je hoort het zometeen na 3,5 minuut na Monaco. Dit is What Do You Want From Me? Hier op Kink, op de nieuwe Placebo.

Als het antwoord is de nieuwe single van Placebo, dan heb ik goed nieuws voor je. Daily Drop. Want die hoor je in de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Elke maandag tot en met vrijdag als het 7:50 is geweest. In de avond dan. Dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. En dat is nu nieuw werk van Placebo. Over een maand dan staan ze in de Ziggo Dome, waarin ze het 30-jarig bestaan van de band vieren. 30 jaar Placebo. Ja, de tijd gaat echt ontzettend hard. En wat hebben ze veel goede tunes gemaakt. Is dit er ook weer eentje van? Nou ja, dat is een oordeel die ik graag aan jou overlaat. Het is een plaat die is geïnspireerd door twee dingen. Allereerst een pianodeuntje. En als tweede de persoon die ook de titel van het nummer draagt. Helen Keller. Zij was een schrijfster. Politiek, activistisch, moet ik het zeggen. En zij was een heel erg bijzonder mens, want ze was blind en doof tegelijkertijd. En voor andere mensen is dat een nachtmerrie. Zij heeft er toch nog een heel erg succesvol leven uit weten te halen. En we hebben het dan over iemand die echt al, 70 jaar dood is of zo. In ieder geval lang geleden al. Maar alsnog goed voor een mooie inspiratiebron. Ik ben heel erg benieuwd of jij minstens net zo geïnspireerd raakt als Brian Malko als het gaat om deze nieuwe single. De nieuwe van Placebo hoor je nu.

Nieuwe muziek van Placebo op Kink. Helen Keller, zo heet deze nieuwe single. En ik ben heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Zeg je nou, deze Placebo maar even voor wat het is. Of vaker draaien, of ergens tussenin. Jouw feedback is van harte welkom via de Kink-app. Blik wel naar die

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Helen Keller, zo heet de nieuwe single van Placebo, is zojuist gedropt. En zojuist hoorde je hem dus ook hier op Kink. Ja, en als ik een kleine samenvatting moet geven van wat er allemaal binnenkomt via de Kink-app, dan is het dat het echt helemaal te gek is. Paul die zegt bijvoorbeeld, hij is lekker, mag zeker vaker op Kink voorbij komen. Dan die zegt ook, wat een lekker nummer met een hartje erachter. Kevin die zegt, klinkt lekker, je hoort gelijk dat het Placebo is. Gerrit zegt, fantastisch dit. En ja, die stem, Kink XL!
3: Kink XL!
2: Een vrije interpretatie van wat je zei via de Kink app. Ellen is dan wat kritischer. Die zegt, sorry, ik blijf bij Placebo denken aan de Pet Shop Boys. Vooral die stem dan. Ik kan het gewoon niet mooi vinden. Nou, er zijn ook mensen die de Pet Shop Boys natuurlijk heel mooi vinden. Maar nee, snap je punt. Ivo die vindt het een mooi, vrolijk nummer. Benno die zegt, Placebo, constante kwaliteit en altijd goed. Zou een schande zijn als het geen Daily Drop was. Kevin zegt ook, oh ja, die geeft toch een commentaar. Die zegt, zeker vaker draaien. En Monique die zegt, ja, helemaal Placebo dit. Ik ben helemaal fan van dit nummer. Oftewel, hè, als we alles bij elkaar optellen, zeg ik toch wel een E+. Althans, dat zouden ze dan in Amerika zeggen over de nieuwe van Placebo. Helen Keller. En komt die vaker op Kink? Nou ja, het zou bijna gek zijn als het niet zou gebeuren. Hè? Sowieso helemaal te gek. Placebo gaat als een trein. Misschien wel als een achtbaantreintje. Dan komen we meteen terecht bij Honey, I'm Home.

Millennium Home, Hyperspace Mountain. Hier op Kink, een van de meest veelbelovende, dan wel een van de meest hyped bands op dit moment uit Nederland. Millennium Home, Hyperspace Mountain hoorde je dus. Ik moet zeggen, ik heb her en der in de wandelgangen gehoord dat ze sowieso bezig zijn met nieuw werk. En dat wat ze tot nu toe hebben gemaakt, dat echt helemaal fantastisch is. Nou, als dat ook maar een beetje in de buurt komt van het niveau van Hyperspace Mountain, dan ben ik al een tevreden gitaarliefhebber in ieder geval. Welkom bij Kink. Zometeen, ik hoop dat je. Want op je ticket staat namelijk waar je moet gaan zitten zometeen. Welke rij, welke stoel. Ja, als je het inderdaad allemaal al. Als je dat even bij elkaar kan schrapen. En meteen ervoor zorgen dat je goed gaat zitten zometeen. Dan zijn we klaar voor een nieuwe strijd om de titel. Wat betekent dat allemaal? Ik leg het zometeen allemaal uit. Naast ook de white

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon.

avondshow van Kink. Avondshow op een iets wat andere locatie. Zo nu en dan op maandag. Dan zit ik niet in de studio in het Laperveld in Hilversum. Nee, dan zit ik in de gangen van de Grolleman Arena. Waar dan weer een grote strijd losbarst. Een grote wedstrijd, daar waar jij de uitslag van bepaalt. En ik, sorry, wat? Over die... Oh, nee, ik... Oké, wacht, ja, sorry. Ik moet al even het podium betreden. Momentje hoor, wacht even. Ja. Ik moet nog... Ja, nee, ik moet echt nu. Ja, ik zit middenin. Oké. Wacht even voor een momentje. Ja, hallo? Ja, als iedereen nou even gaat zitten. Ja, ga zitten. Zoek je plekje op. Pak je snackies erbij, je popcorn, je drankjes. Ja, want we gaan zo meteen beginnen met de strijd om de titel hier in de Grolleman Arena. Ja, en het is een gigantische strijd hoor. Ja, de titel Alive staat vanavond op het spel. Maar welke band pakt die titel? Wie is de titelverdediger die uiteindelijk die riem pakt? Nou goed, je hoort het zometeen dus. Zometeen barst het hier los in de Grolleman Arena. Ja, nee mevrouw, ga gewoon zitten. Niks aan de hand. Nee, geen reden om weg te rennen. Nee, helemaal niet. Nee, u bent hier toch voor de strijd. Ja, precies. Zometeen dus.

0: War on Drugs, nieuwe single Who's That, hoorde je hier in de avondshow van Kink. Waar ik ondertussen weer langzamer zeker de arena binnenstap. Hallo Golleman Arena, goed dat je erbij bent, want we gaan weer beginnen.
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Ja, en de Golleman Arena is weer goed gevuld door vanavond voor deze nieuwe editie van Strijd om de Titel. Nou, het mogen duidelijk zijn, twee bands die gaan dus de strijd met elkaar aan. Want wie verdient nou de titel Alive? Welke band mag de band noemen die deze titel mag draaien? Wie mag die riem voor altijd omhouden? Wie is de winnaar in deze strijd om de plaat Alive? Jij bepaalt het, dus open je Kink-app alvast. Zorg ervoor dat die klaar zit. Dan stel ik graag de twee titanen aan je voor.
1: In de rode hoek.
0: Oh, dit is een band, dames en heren, die heeft al... Nou, die scoort eigenlijk keer op keer fantastische hits als het gaat om hun albums. En ook als het gaat om de legacy hier bij Kink zit het wel snor, hoor. Nummer 1 in de Kink album top 1000. Nummer 1 in de Kink 1500. Zijn zij de

0: Oh, verdienen zij de titel Alive? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen, maar ze nemen het op tegen een goede tegenstander, hoor.
1: In de blauwe hoek.
0: In de blauwe hoek staat namelijk een band die beter bekend... Nou, niet beter bekend, maar ze staan bekend als Payable on Death. We staan ook al sinds het begin van de jaren 90, hebben ook al miljoenen albums gekocht. Ze zijn ook bekend om de plaat Youth of the Nation, maar natuurlijk ook om Alive. Verdienen zij dan deze titel? Ik zou zeggen, applaus voor...

Nou, zeg het maar, medekinkers. Wie in deze Grolleman Arena gaat de meeste klappen uitdelen? Welke slaat de ander knock-out? En wie verdient de titel van Alive? Is dat Pearl Jam of P.O.D.? Open de kink-app en bepaal mee. Dan zeg ik bij deze...

0: Nieuwe single van John Coffey heet Not Alone. Die hoorde je hier zojuist op Kink.
1: De strijd om de titel.
0: Ondertussen ook weer terug in de Grolleman Arena, waar vanavond de riem wordt uitgedeeld als het gaat om Alive. Twee bands die strijden om die titel. Twee titelverdedigers. Namelijk Pearl Jam en P.O.D. Beide hebben ze een track gemaakt met de naam Alive. Maar wie mag die titel daadwerkelijk houden? Aan jou is het. En de medekinkers uiteraard. Dus laat je stem horen via de Kink-app. Oh! Ja, ik zie inmiddels dat er veel raakgeklappen worden uitgedeeld al in de Kink-app. Hoi. Willem die zegt P.O.D. dat is mijn favoriet. Oh, dat is wel een flinke klap tegenover Pearl Jam. Maar Ellen die zegt dan weer Pearl Jam, dat staat buiten kijf. My all-time... Oh! Favorite! Oh! Ja, dat zijn een paar rake klappen inderdaad. Oh, wat een uppercut van Eddie Vedder was dat. Zeg, hey, jeetje, Mina. Ronnie die zegt Pearl Jam natuurlijk. Oh, dat is weer een klap tegenover P.O.D. Au, au, au, au. Carlijn die gaat dan weer voor P.O.D. Dat is een dropkick tegenover Pearl Jam. Wordt daar nou een stoel bij gepakt dankzij Ilse. Oh, P.O.D. die... Dat ziet er heel erg pijnlijk uit richting Pearl Jam. Stijn die zegt ook P.O.D. Maar eens even kijken. Ja, Jan die zegt Pearl Jam, absoluut. Au, au, dat zijn weer een paar klappen van Pearl Jam tegenover P.O.D. Oké, even bijkomen jongens. Even time-out. Zometeen de uitslag. Wie wint de titel Alive? Is dat Pearl Jam of P.O.D.? Jij bepaalt dus hier in de Grolleman Arena. Zometeen ook nog muziek van Three Doors Down. Wie wordt het? Ik ben zo benieuwd!
2: Kink. Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Kink.

0: Violet Grohl, Bug in de Cake hier in de avondshow van Kink, waar ik nog steeds in de Grolleman Arena sta. Kijk, doet hij het? Ja, hij doet het inderdaad. Dat betekent dat we een winnaar kunnen gaan verkondigen, want vanavond is er hard gestreden om de strijd Alive. Twee bands namen het tegen elkaar op, namelijk Pearl Jam en P.O.D.
1: De strijd om de titel.
0: Oh, en via de Kink App zijn er veel rake klappen uitgedeeld. De twee strijders om die titel. Die hebben veel. Die zijn helemaal uitgeput, joh. Maar uiteindelijk is er een winnaar uitgekomen. En Tom, die in de Grolleman Arena is, die omschrijft het helemaal perfect. Die zegt links-rechts combinatie vol op de kaak. En de tegenstander is KO. De winnaar is

0: rijk vloeien.
1: Maar Jim, het is maandagavond. Ja joh, boeien. Ik bedoel, you do you. Als jij maar naar je zin hebt, dat zeg ik eigenlijk altijd hier bij de avondshow van Kink. Mag natuurlijk ook gewoon koffie zijn of een lekker snackie, een chippy. Maakt mij niet uit. Geniet ervan.

0: Minstens één. Altijd minstens één vreugdesprongetje als ik muziek van The Warning hoor. Zo ook bij deze nieuwe single Bite My Tongue. Iets wat je of per ongeluk doet als je de titel letterlijk neemt, en anders soms wat vaker moet doen als je iets te vaak in discussie raakt met mensen. Dat zeg ik totaal niet tegen mezelf trouwens nu. Nieuwe single van The Warning dus hier in de avondshow van Kink. Het is bijna 9 uur, dat betekent dat deze editie van de avondshow er voor nu op zit. Morgen dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met de tweede categorie van de Kink Icon Essentials als het gaat om Stone Temple Pilots. Morgen de zoektocht naar het meest ondergewinnerde nummer. Ben benieuwd wat daaruit gaat komen. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur natuurlijk nog steeds de allerfijnste alternative rock. Want dat hoor je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen onder andere de Cranberries, Travis en ook een van de beste platen van het afgelopen jaar. Is dit met I Am The Fear, hoor je ook zometeen. Ik wens je een hele fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden.
7: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl
7: Kink.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: 10:00. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijfterrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn 4-daagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij 100.000 mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
2: Kink.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog 1 keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begin bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Kink.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.